0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Het Formule 1 team van Cadillac richt zich onder leiding van de nieuwe teambaas Marcin Butkowski vol op het verbeteren van de auto en de interne processen. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het team heeft in de opstartfase snelle keuzes moeten maken die het team nu opbreken. Volgens Butkowski moesten er in korte tijd beslissingen worden genomen en ook ontbrak het de jonge groep techneuten nog aan brede ervaring van gevestigde teams. Hij merkt op dat de auto daardoor fungeert als een echt prototype. Het team wil de betrouwbaarheidsproblemen en hardnekkige remfouten op korte termijn aanpakken. Tegelijkertijd benadrukt de leiding dat de focus onverminderd gericht blijft op de lange termijn ontwikkeling voor het volgende seizoen, zodat de prestaties van de toekomstige auto daar absoluut niet onder lijden. Coureur Valtteri Bottas stelt dat het team nog veel rondetijd laat liggen door een gebrek aan precisie in de afstelling en de kwaliteit van onderdelen op de auto. De Fin hoopt dat de gerichte verbeteringen direct resultaat opleveren, al mogen die de ontwikkelingen voor volgend jaar niet in de weg staan. Het nieuwe team wil in ieder geval snel stappen zetten in de koningsklasse van de autosport.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Shaquille van Persie spreekt zijn vertrouwen uit in de kansen van Feyenoord om mee te strijden voor de landstitel. De jonge aanvaller ziet het huidige elftal als een serieuze uitdager. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Persie geeft aan dat de club de afgelopen jaren al liet zien dat het over kwaliteiten beschikt die nodig zijn voor een plek in de top van de competitie. Hij is ervan overtuigd dat het huidige team de lijn kan doortrekken om een succesvol seizoen te draaien. De aanvaller is inzetbaar op verschillende posities in de voorhoede. Hoewel hij zichzelf het meest op zijn plek voelt in de punt van de aanval, maakt de specifieke positie in het veld voor hem minder uit. Het maken van doelpunten ziet hij als zijn belangrijkste opdracht, waarbij hij aangeeft veel vertrouwen te hebben in zijn eigen kunnen. De speler blikt ook terug op twee treffers die hij tot dusver in het officiële shirt van het eerste elftal maakte. Beide doelpunten vielen in de Stadsderby tegen Sparta Rotterdam. Vooral zijn omhaal in die wedstrijd kreeg veel aandacht. Van Persie noemt het scoren in de Kuip een droom die werkelijkheid werd. Hij beschouwt het bijzondere doelpunt als een mooi moment, maar benadrukt tegelijkertijd dat de focus nu volledig ligt op de toekomst. Met dat doelpunt heeft hij de lat voor zichzelf direct hoog gelegd, maar hij is vastberaden om die lijn door te trekken in de komende wedstrijden.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wielrenster Sophie van Rooyen heeft haar eerste overwinning van het jaar binnen. Ze was de sterkste in de Vlaamse Convertkoersen die begonnen en eindigden in het Belgische Kortrijk. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De sprinter van UAE Team Limat wist in de stromende regen als eerste over de finish te komen. Ze versloeg daarbij landgenote Charlotte Kohl in de eindsprint en Katrin Zwijnberger eindigde op de derde plaats. Voor Van Rooyen is het de tweede keer dat ze deze eendagswedstrijd op haar naam schrijft. Eerder was ze in 2024 al de beste. Vorig jaar stond de wedstrijd niet op de kalender. Het seizoen verliep tot nu toe lastig voor de 24-jarige Nederlandse, want na haar doorbraak stapte ze over naar UAE, maar daar bleven de echte grote successen lange tijd uit. Pas eind vorig jaar boekte ze haar eerste zege voor de ploeg in China en nu komt daar een tweede overwinning dus bij. Het is voor Van Rooyen een welkome opsteker na een periode waarin ze bij haar nieuwe ploeg nog niet aan de successen uit haar eerdere doorbraakjaar kon tippen. De overwinning in Kortrijk bevestigt dat de getalenteerde sprinter weer volledig op de goede weg is, met het oog op het verdere verloop van dit uitdagende en boeiende wielerseizoen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Feyenoord middenvelder Charles van Houten voelt zich uitstekend op zijn plek in Rotterdam. De Belgische nieuwkomer is vol lof over de sfeer en de professionaliteit binnen de club, die volgens hem anders aanvoelt dan bij zijn vorige werkgever OGC Nice. Opstelbaar hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Houten vertelt dat hij bij Feyenoord een hecht teamgevoel heeft gevonden dat hij voorheen miste. Hij merkt op dat die saamhorigheid niet alleen onder de spelers leeft, maar bij iedereen rondom het elftal. Ook de faciliteiten maken indruk. Hij geeft aan dat hij nog niet eerder heeft meegemaakt dat een club alles zo goed regelt, waardoor spelers zich volledig op het voetbal kunnen focussen. Ook de manier van trainen spreekt hem aan, omdat er goed wordt nagedacht over elke oefening. Toch ziet Van Houten ook verbeterpunten. In de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam en Go Ahead Eagles zakte de ploeg na een uur voetbal wat weg. De middenvelder wijst fysieke gesteldheid daar niet als oorzaak aan. Volgens hem is de selectie fit en zijn de data uit de voorbereidingen goed. Hij zoekt de verklaring in de onderlinge afstemming. Hij noemt het een leerproces om in bepaalde fases van de wedstrijd bij een voorsprong juist slimmer om te gaan met balbezit.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
2: 4 uur.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lang verwachte bokskraker tussen Tyson Fury en Anthony Joshua staat op losse schroeven door de aanhoudende oneenigheid over de locatie en de financiële voorwaarden. Rob Stelbener hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Beide Britse zwaargewichten stonden al op het punt om in november de ring te delen in de legendarische Madison Square Garden in New York. En hoewel er inmiddels contracten zijn getekend bij de Saoedische organisatie Sela, zorgt de keuze voor de Verenigde Staten juist voor frictie. Tyson Fury laat weten dat hij nog maar weinig vertrouwen heeft in een goede afloop. Hij stelt dat het team van Joshua onder leiding van promotor Eddie Hearn nu hogere financiële eisen stelt. Volgens Fury heeft hij zelf aan alle voorwaarden voldaan om het gevecht mogelijk te maken en is hij wedstrijdfit. Hij uit scherpe kritiek aan het adres van zowel Joshua als Hearn vanwege de slepende onderhandelingen. De promotor legt uit dat het gevecht op Amerikaanse bodem financieel nadelig uitpakt voor Anthony Joshua vanwege afwijkende fiscale regelingen in de Verenigde Staten. Dit botst met de afspraken die eerder gemaakt zijn voor een gevecht in het Verenigd Koninkrijk. Ook Spencer Brown, de manager van Fury, spreekt zijn zorgen uit over de voortgang. Hij noemt de huidige situatie zorgwekkend, maar benadrukt dat het team van Fury volledig voorbereid is om direct te starten met het trainingskamp. De bokswereld wacht nu in spanning af of de twee elkaar uiteindelijk zullen treffen in de ring.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Isaac Hadjar heeft advies gekregen van MotoGP-icoon Marc Marquez over zijn polsblessure. De Fransman zocht hem op voor advies rondom zijn herstel. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hadjar en Marquez delen dezelfde fysiotherapeut Carlos Garcia. Direct na het oplopen van de blessure tijdens een bokssessie zocht Hadjar contact met de zevenvoudig wereldkampioen. Marquez heeft door de jaren heen te maken gekregen met zware breuken en andere blessures en deelde zijn ervaringen met de Fransman. Het advies van Marquez was duidelijk: neem de tijd en forceer niets. Marquez drukte Hadjar op het hart om niet overhaast te kiezen voor medische ingrepen vanwege zijn nog lange carrière. Dit advies sloot naadloos aan bij de lijn van een team van Red Bull, waar teambaas Laurent Mekies al aangaf dat er absoluut geen risico's genomen worden met de gezondheid van de coureur. Waar Hadjar aanvankelijk zelf de ambitie had om zo snel mogelijk weer in de auto te stappen, heeft hij het advies van de ervaren Marquez ter harte genomen. De focus ligt nu volledig op een verantwoord herstel, met als gezamenlijk doel om over 2 weken weer fit aan de start te staan bij de Grand Prix van Italië.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: PEC Zwolle middenvelder Younes Namli heeft voor het eerst openheid gegeven over een voor hem langdurige fysieke worsteling. De Deen geeft aan dat hij de afgelopen 5 jaar heeft gevoetbald met aanhoudende knieklachten. Opstelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Namli omschrijft het spelen met deze fysieke problemen als een mentale beproeving. Hij ervaart het zelf als voetballen met een beperking omdat hij zich nooit volledig vrij heeft gevoeld op het veld. Vooral de pijn aan zijn linkerbeen zorgde ervoor dat hij vaak nog dagen na de wedstrijd hinder ondervond van zijn inzet. Na een dieptepunt is er inmiddels een behandelplan opgesteld en Namli neemt zijn herstel uiterst serieus en wijdt bijna alle dagen van de week volledig aan zijn fysieke terugkeer. Hij koos er bewust voor om slechts 3 dagen vakantie te nemen met als doel om zo snel mogelijk weer van waarde te zijn voor het team. Voor de intensieve revalidatie wijkt hij uit naar een gespecialiseerde praktijk in Amsterdam. De keuze om niet op de club te revalideren is bewust gemaakt. Namli legt uit dat het mentaal namelijk zwaar is om in een lege gym te moeten werken terwijl zijn teamgenoten op het veld staan. Hij blijft momenteel gefocust op zijn herstelprocedure en een exacte datum voor zijn terugkeer in de Eredivisie kan de voetballer nog niet noemen. Maar hij geeft aan enorm uit te kijken naar het moment waarop hij weer op het veld kan staan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Femke Broeders-Bol heeft in Zwitserland het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. Met een tijd van 1 minuut 55.41 scherpte ze de nationale toptijd aan. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Broeders-Bol liep na een tweede plek achter de Zwitserse Audrey Vero, die de race in 1 minuut 55.33 won. Met haar tijd verbeterde Broeders-Bol de prestatie die ze een week eerder bij de Europese kampioenschappen neerzette, toen ze het 34 jaar oude record van de Olympisch kampioene Elle van Lange evenaarde. Direct na haar race zocht Broeders-Bol telefonisch contact met Van Lange. Ze reageerde enthousiast en noemde het een mooie gedachte dat ze het record even samen hebben gedeeld. Van Lange ziet in Broeders-Bol een zeer leergierige en bevlogen atlete die de 800 meter volledig eigen wil maken. Broeders-Bol put veel vertrouwen uit deze race en uitslag. En ze geeft aan dat ze in de toekomst nog minder voorzichtig wil lopen en vooral wil genieten van het racen, omdat ze voelt dat ze bij de wereldtop hoort. De wedstrijd in Zwitserland werd op gang geholpen door Meerte van der Schoot, die als haas het tempo bepaalde. Het was een zware race, zeker na het eerdere toernooi in Birmingham, maar de snelle eindsprint van Broeders-Bol was uiteindelijk genoeg dus voor een nieuwe recordtijd.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Het Formule 1-team van Cadillac richt zich onder leiding van de nieuwe teambaas Marcin Budkowski vol op het verbeteren van de auto en de interne processen. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het team heeft in de opstartfase snelle keuzes moeten maken die het team nu opbreken. Volgens Budkowski moesten er in korte tijd beslissingen worden genomen en ook ontbrak het de jonge groep techneuten nog aan brede ervaring van gevestigde teams. Hij merkte op dat de auto daardoor fungeert als een echt prototype. Het team wilde betrouwbaarheidsproblemen en hardnekkige remfouten op korte termijn aanpakken. Tegelijkertijd benadrukt de leiding dat de focus onverminderd gericht blijft op de lange termijn ontwikkeling voor het volgende seizoen, zodat de prestaties van de toekomstige auto daar absoluut niet onder lijden. Coureur Valtteri Bottas stelt dat het team nog veel rondetijd laat liggen door een gebrek aan precisie in de afstelling en de kwaliteit van onderdelen op de auto. De Fin hoopt dat de gerichte verbeteringen direct resultaat opleveren, al mogen die de ontwikkelingen voor volgend jaar niet in de weg staan. Het nieuwe team wil in ieder geval snel stappen zetten in de koningsklasse van de autosport.
0: Grand Prix Radio is jouw sport.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Shaquille van Persie spreekt zijn vertrouwen uit in de kansen van Feyenoord om mee te strijden voor de landstitel. De jonge aanvaller ziet het huidige elftal als een serieuze uitdager. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Persie geeft aan dat de club de afgelopen jaren al liet zien dat het over kwaliteiten beschikt die nodig zijn voor een plek in de top van de competitie. Hij is ervan overtuigd dat het huidige team de lijn kan doortrekken om een succesvol seizoen te draaien. De aanvaller is inzetbaar op verschillende posities in de voorhoede. Hoewel hij zichzelf het meest op zijn plek voelt in de punt van de aanval, maakt de specifieke positie in het veld voor hem minder uit. Het maken van doelpunten ziet hij als zijn belangrijkste opdracht, waarbij hij aangeeft veel vertrouwen te hebben in zijn eigen kunnen. De speler blikt ook terug op twee treffers die hij tot dusver in het officiële shirt van het eerste elftal maakte. Beide doelpunten vielen in de stadsderby tegen Sparta Rotterdam. Vooral zijn omhaal in die wedstrijd kreeg veel aandacht. Van Persie noemt het scoren in de Kuip een droom die werkelijkheid werd. Hij beschouwt het bijzondere doelpunt als een mooi moment, maar benadrukt tegelijkertijd dat de focus nu volledig ligt op de toekomst. Met dat doelpunt heeft hij de lat voor zichzelf direct hoog gelegd, maar hij is vastberaden om die lijn door te trekken in de komende wedstrijden.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wielrenster Sophie van Rooyen heeft haar eerste overwinning van het jaar binnen. Ze was de sterkste in de Vlaamse Convertkoersen die begonnen en eindigden in het Belgische Kortrijk. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De sprinter van UAE Team Limat wist in de stromende regen als eerste over de finish te komen. Ze versloeg daarbij landgenote Charlotte Kohl in de eindsprint en Katrin Zwijnberger eindigde op de derde plaats. Voor Van Rooyen is het de tweede keer dat ze deze eendagswedstrijd op haar naam schrijft. Eerder was ze in 2024 al de beste. Vorig jaar stond de wedstrijd niet op de kalender. Het seizoen verliep tot nu toe lastig voor de 24-jarige Nederlandse, want na haar doorbraak stapte ze over naar UAE, maar daar bleven de echte grote successen lange tijd uit. Pas eind vorig jaar boekte ze haar eerste zege voor de ploeg in China en nu komt daar een tweede overwinning dus bij. Het is voor Van Rooyen een welkome opsteker na een periode waarin ze bij haar nieuwe ploeg nog niet aan de successen uit haar eerdere doorbraakjaar kon tippen. De overwinning in Kortrijk bevestigt dat de getalenteerde sprinter weer volledig op de goede weg is, met het oog op het verdere verloop van dit uitdagende en boeiende wielerseizoen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord middenvelder Charles van Houten voelt zich uitstekend op zijn plek in Rotterdam. De Belgische nieuwkomer is vol lof over de sfeer en de professionaliteit binnen de club, die volgens hem anders aanvoelt dan bij zijn vorige werkgever OGC Nice. Kopstelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Houten vertelt dat hij bij Feyenoord een hecht teamgevoel heeft gevonden dat hij voorheen miste. Hij merkt op dat die saamhorigheid niet alleen onder de spelers leeft, maar bij iedereen rondom het elftal. Ook de faciliteiten maken indruk. Hij geeft aan dat hij nog niet eerder heeft meegemaakt dat de club alles zo goed regelt, waardoor spelers zich volledig op het voetbal kunnen focussen. Ook de manier van trainen spreekt hem aan, omdat er goed wordt nagedacht over elke oefening. Toch ziet Van Houten ook verbeterpunten. In de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam en Go Ahead Eagles zakte de ploeg na een uur voetbal wat weg. De middenvelder wijst fysieke gesteldheid daar niet als oorzaak aan. Volgens hem is de selectie fit en zijn de data uit de voorbereidingen goed. Hij zoekt de verklaring in de onderlinge afstemming. Hij noemt het een leerproces om in bepaalde fases van de wedstrijd bij een voorsprong juist slimmer om te gaan met balbezit.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De lang verwachte bokskraker tussen Tyson Fury en Anthony Joshua staat op losse schroeven door de aanhoudende oneenigheid over de locatie en de financiële voorwaarden. Kopstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Beide Britse zwaargewichten stonden al op het punt om in november de ring te delen in de legendarische Madison Square Garden in New York. En hoewel er inmiddels contracten zijn getekend bij de Saoedische organisatie Sela, zorgt de keuze voor de Verenigde Staten juist voor frictie. Tyson Fury laat weten dat hij nog maar weinig vertrouwen heeft in een goede afloop. Hij stelt dat het team van Joshua onder leiding van promotor Eddie Hearn nu hogere financiële eisen stelt. Volgens Fury heeft hij zelf aan alle voorwaarden voldaan om het gevecht mogelijk te maken en is hij wedstrijdfit. Hij uit scherpe kritiek aan het adres van zowel Joshua als Hearn vanwege de slepende onderhandelingen. De promotor legt uit dat het gevecht op Amerikaanse bodem financieel nadelig uitpakt voor Anthony Joshua vanwege afwijkende fiscale regelingen in de Verenigde Staten. Dit botst met de afspraken die eerder gemaakt zijn voor een gevecht in het Verenigd Koninkrijk. Ook Spencer Brown, de manager van Fury, spreekt zijn zorgen uit over de voortgang. Hij noemt de huidige situatie zorgwekkend, maar benadrukt dat het team van Fury volledig voorbereid is om direct te starten met het trainingskamp. De bokswereld wacht nu in spanning af of de twee elkaar uiteindelijk zullen treffen in de ring.
0: Grand Prix Radio is jouw

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Isaac Hadjar heeft advies gekregen van MotoGP-icoon Marc Marquez over zijn polsblessure. De Fransman zocht hem op voor advies rondom zijn herstel. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hadjar en Marquez delen dezelfde fysiotherapeut Carlos Garcia. Direct na het oplopen van de blessure tijdens een bokssessie zocht Hadjar contact met de zevenvoudig wereldkampioen. Marquez heeft door de jaren heen te maken gekregen met zware breuken en andere blessures en deelde zijn ervaringen met de Fransman. Het advies van Marquez was duidelijk: neem de tijd en forceer niets. Marquez drukte Hadjar op het hart om niet overhaast te kiezen voor medische ingrepen vanwege zijn nog lange carrière. Dit advies sloot naadloos aan bij de lijn van het team van Red Bull, waar teambaas Laurent Mekies al aangaf dat er absoluut geen risico's genomen worden met de gezondheid van de coureur. Waar Hadjar aanvankelijk zelf de ambitie had om zo snel mogelijk weer in de auto te stappen, heeft hij het advies van de ervaren Marquez ter harte genomen. De focus ligt nu volledig op een verantwoord herstel, met als gezamenlijk doel om over 2 weken weer fit aan de start te staan bij de Grand Prix van Italië.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio. Summit.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: PEC Zwolle middenvelder Younes Namli heeft voor het eerst openheid gegeven over een voor hem langdurige fysieke worsteling. De Deen geeft aan dat hij de afgelopen 5 jaar heeft gevoetbald met aanhoudende knieklachten. Opstelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Namli omschrijft het spelen met deze fysieke problemen als een mentale beproeving. Hij ervaart het zelf als voetballen met een beperking omdat hij zich nooit volledig vrij heeft gevoeld op het veld. Vooral de pijn aan zijn linkerbeen zorgde ervoor dat hij vaak nog dagen na de wedstrijd hinder ondervond van zijn inzet. Na een dieptepunt is er inmiddels een behandelplan opgesteld en Namli neemt zijn herstel uiterst serieus en wijdt bijna alle dagen van de week volledig aan zijn fysieke terugkeer. Hij koos er bewust voor om slechts 3 dagen vakantie te nemen met als doel om zo snel mogelijk weer van waarde te zijn voor het team. Voor de intensieve revalidatie wijkt hij uit naar een gespecialiseerde praktijk in Amsterdam. De keuze om niet op de club te revalideren is bewust gemaakt. Namli legt uit dat het mentaal namelijk zwaar is om in een lege gym te moeten werken terwijl zijn teamgenoten op het veld staan. Hij blijft momenteel gefocust op zijn herstelprocedure en een exacte datum voor zijn terugkeer in de Eredivisie kan de voetballer nog niet noemen. Maar hij geeft aan enorm uit te kijken naar het moment waarop hij weer op het veld kan staan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Femke Broeders-Bol heeft in Zwitserland het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. Met een tijd van 1 minuut 55.41 scherpte ze de nationale toptijd aan. Opstelbaar hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Broeders-Bol liep na een tweede plek achter de Zwitserse Audrey Vero, die de race in 1 minuut 55.33 won. Met haar tijd verbeterde Broeders-Bol de prestatie die ze een week eerder bij de Europese kampioenschappen neerzette, toen ze het 34 jaar oude record van de Olympisch kampioene Elle van Lange evenaarde. Direct na haar race zocht Broeders-Bol telefonisch contact met Van Lange. Ze reageerde enthousiast en noemde het een mooie gedachte dat ze het record even samen hebben gedeeld. Van Lange ziet in Broeders-Bol een zeer leergierige en bevlogen atlete die de 800 meter volledig eigen wil maken. Broeders-Bol put veel vertrouwen uit deze race en uitslag. En ze geeft aan dat ze in de toekomst nog minder voorzichtig wil lopen en vooral wil genieten van het racen, omdat ze voelt dat ze bij de wereldtop hoort. De wedstrijd in Zwitserland werd op gang geholpen door Meerte van der Schoot, die als haas het tempo bepaalde. Het was een zware race, zeker na het eerdere toernooi in Birmingham, maar de snelle eindsprint van Broeders-Bol was uiteindelijk genoeg dus voor een nieuwe recordtijd.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Directeur topvoetbal Nigel de Jong heeft onthuld dat Pep Guardiola de absolute droomkandidaat was om de landelijke selectie over te nemen. Toch viel de keuze uiteindelijk op Xavi Hernandez. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, na het vertrek van Ronald Koeman stelde de KNVB een shortlist op met de 4 potentiële namen, waarin Guardiola direct bovenaan stond als allerbelangrijkste prioriteit. Omdat al snel duidelijk werd dat de succescoach een sabbatical wilde nemen, schakelde de bond al snel door naar Arne Slot als de volgende logische optie op de lijst. Na 2 diepgaande gesprekken over zijn voetbalvisie en werkwijze liet de trainer weten dat hij liever actief wil blijven als clubcoach, wat volgens de Jong volledig gerespecteerd dient te worden. Vervolgens bleven Xavi en Jong Oranje-trainer Michael Reiziger over als de finalisten, met wie beide begin augustus uitgebreid is gesproken. Volgens de Jong speelde eventuele kritiek vanuit de media op Reiziger geen enkele rol in het selectieproces en blijft het volledige vertrouwen bestaan in zijn toekomst als bondscoach. Peter Bos stond daarentegen nooit op de shortlist, omdat de selectie uitsluitend plaatsvond op basis van het juiste profiel, kwaliteiten en de actuele beschikbaarheid. De definitieve keuze viel vervolgens op Xavi vanwege zijn passie, dominantie en het omarmen van de voetbalcultuur.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment één enkele file in het land en dat is op de N200 Haarlem richting Zandvoort. Tussen Bloemendaal en het autocircuit

0: Grand Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Reinier de Ridder heeft zijn eerste gevecht in de lichte zwaargewichtklasse bij de UFC met succes afgesloten. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De vechtsporter werkte zijn 3 jaar oudere tegenstander Roman Dolidze in de eerste ronde naar de grond en besliste het duel met een krachtige reeks stoten in het gezicht, waarna de scheidsrechter het gevecht direct beëindigde. Het optreden markeert een belangrijk debuut voor de Ridder in deze gewichtsklasse binnen de belangrijkste bond voor Mixed Martial Arts, waar hij sinds 2024 vooruitkomt. Mixed Martial Arts voegt elementen uit onder meer worstelen, judo, kickboksen en thaiboksen met elkaar samen. Eerder vocht de Ridder in de middengewichtsklasse, waarin zijn laatste 2 partijen tegen Caio Borralho en Brandon Allen werden verloren. In een eerdere fase van zijn professionele loopbaan was de Neder al wel succesvol als lichtzwaargewicht bij One Championship. Na afloop van het gevecht was de Ridder zichtbaar geëmotioneerd door de zwaar bevochten overwinning. Hij deelde dat het verliezen van een wedstrijd al ontzettend zwaar valt en dat 2 opeenvolgende nederlagen voelen als het einde van de wereld. Omdat de intensieve trainingsperiode ervoor zorgde dat hij al 8 weken van huis is, kijkt hij nu enorm uit om naar huis te gaan en zijn kinderen weer vast te kunnen gaan houden.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er is op dit moment meer verkeer op de weg op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. En dat heeft alles te maken met de werkzaamheden op de A12. Tussen Hoevelaken en Barneveld betekent dat 10 minuten oponthoud. Dan nog drukte vanwege de Grand Prix op de N200 bijvoorbeeld. Haarlem richting Zandvoort. Tussen Overveen en het autocircuit ben je ook 10 minuten kwijt.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Carlos Sainz heeft het personeel van Williams gevraagd om tegenslagen vooral persoonlijk aan te trekken. Na een moeilijke start van het seizoen met een te zware auto hield hij een speciale toespraak in de Britse fabriek van het team. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, in die toespraak legde Sainz uit dat een Formule 1-team nu eenmaal bestaat uit individuen die briljant zijn in wat ze doen en mentaal sterk genoeg zijn om door dit soort lastige periodes heen te breken. In plaats van de problemen weg te wuiven, spoorde hij alle medewerkers aan om verantwoordelijkheid bij zichzelf neer te leggen. Volgens de coureur zorgt die persoonlijke benadering ervoor dat personeel sterker uit de strijd komt en verder groeit als team. Medewerkers moeten het zich persoonlijk aantrekken, omdat ze weten dat ze er aan de andere kant sterker uitkomen. En als ze dat doen, neemt het zelfvertrouwen enorm toe. Williams die kende een valse start van het seizoen vanwege gemiste privétests en een zware auto onder de nieuwe reglementen. Ja, ondanks die sportieve tegenvaller verlengde Carlos Sainz en teamgenoot Alex Albon onlangs hun contracten. Sainz benadrukt dat doorzetten en de regie pakken uiteindelijk zal leiden tot een succesvollere toekomst voor het team.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment rijdt er meer verkeer op de A1 richting Apeldoorn vanwege de wegwerkzaamheden op de A12. En dat betekent 10 minuten vertraging tussen Hoevelaken en Barneveld.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mike van Duinen heeft een nieuwe club gevonden. De aanvaller gaat aan de slag bij VV Katwijk. Daarmee begint hij aan een nieuw hoofdstuk na ruim 15 jaar in het betaald voetbal. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Duinen begon zijn loopbaan bij ADO Den Haag en maakte daar zijn debuut in de Eredivisie. De speler groeide uit tot een vaste waarde en kwam uiteindelijk tot 117 wedstrijden voor de Haagse club. Daarin wist hij 27 keer te scoren. Na de periode in Den Haag volgde een buitenlandse stap naar Fortuna Düsseldorf. Vervolgens speelde Van Duinen in Nederland nog voor Roda JC, Excelsior en PEC Zwolle. Tussendoor kwam hij ook nog uit voor het Griekse OFI Kreta. In 2022 keerde Van Duinen terug bij Excelsior, waar hij zijn loopbaan als profvoetballer afsloot. In totaal kwam de aanvaller tot ruim 300 eredivisieoptredens. Die ervaring neemt hij nu mee naar VV Katwijk, waar voormalig teamgenoot Luigi Bruins de hoofdtrainer is. De club laat weten erg blij te zijn met de komst van de ervaren speler. Hiermee krijgt de selectie een belangrijke impuls voor de landelijke competitie. Het is voor Van Duinen een bewuste keuze om zijn loopbaan te vervolgen op Sportpark De Krom en zijn waardevolle ervaring over te dragen aan het team.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment rijdt er meer verkeer op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn door de wegwerkzaamheden op de A12. Daarom heb je tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld 10 minuten op onthoud. En het is natuurlijk ook druk op de N200 Zandvoort richting Haarlem. Vanwege de Grand Prix sta je tussen Zandvoort en Bloemendaal 10 minuten in de file.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Voetballer Oege Sietse van Lingen kijkt uit naar een nieuwe club in of dichtbij Europa. Het contract bij zijn vorige Thaise werkgever Chonburi is ontbonden vanwege financiële problemen bij de club. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Lingen vernam het nieuws over zijn contract via de media, in plaats van dat hij rechtstreeks door de club zelf werd geïnformeerd over de situatie. Persoonlijke omstandigheden spelen een grote rol bij het vinden van een volgende bestemming. Samen met zijn Franse partner wil de spits graag terugkeren naar de vertrouwde omgeving dicht bij de familie. Frankrijk en België genieten daarbij de eerste voorkeur, maar de voetballer sluit andere opties in het buitenland niet direct volledig uit voor de toekomst. Aan belangstelling is trouwens in ieder geval geen enkel gebrek. Verschillende ploegen uit onder meer Vietnam, Maleisië, Indonesië, Australië en het Midden-Oosten hebben inmiddels interesse getoond in zijn diensten. Ondanks die concrete aanbiedingen gaat de bewuste keuze nu uit naar een verblijf dichter bij huis vanwege de gezinssituatie. In het recente verleden was Van Lingen nog goed voor vele doelpunten en beslissende passes bij de club uit Thailand. Momenteel verblijft de Vries in Leeuwarden om daar zijn conditie op peil te houden in afwachting van een definitieve stap. De speler geeft aan rustig af te wachten wat de komende tijd brengt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Als trotse kledingpartner van de Dutch Grand Prix bedankt Mascot Workwear alle vrijwilligers voor jullie enthousiasme. Mascot Workwear. Tested to work.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment worden er vertragingen gemeld op de A7 Den Oever richting Heerenveen. Op de afsluitdijk ben je tussen Breesanddijk en Kornwerderzand 10 minuten langer onderweg. Ook op de A12 is het druk richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles heb je daar vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten oponthoud. En op de A12 de andere kant op, vanuit Duitsland richting Arnhem, doe je er tussen de Duitse grens en Duiven ook 10 minuten langer.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tennislegende Serena Williams vormt tijdens het dubbelspel op de US Open een koppel met de Spaanse wereldtopper Carlos Alcaraz. Het duo heeft een wildcard gekregen voor het gemengd dubbelspel. Dat is omgebouwd tot een tweedaags toernooi met 16 teams. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Williams is het haar eerste optreden in New York sinds 2022. Ze won het gemengd dubbelspel daar in 1998 samen met Max Mernet. In het enkelspel kwam ze dit jaar alleen in actie op Wimbledon, waar ze in de eerste ronde werd uitgeschakeld na een knieblessure. Of ze daar meedoet in het enkelspel is nog onzeker. Alcaraz die keert na een lange polsblessure terug op de baan. De nummer 2 van de wereld stond sinds april aan de kant en miste daardoor Roland Garros en Wimbledon. Alcaraz verdedigt tegelijkertijd zijn titel in het enkelspel op de US Open. Het vernieuwde gemengd dubbelspel brengt meer topduo's samen. Zo vormen Arina Sabalenka en Novak Djokovic een team. Bij de mannen ontbreken grote namen. Yannick Sinner, de nummer 1 van de wereld, meldde zich af met een knieblessure, waardoor een finale tussen Alcaraz en Sinner er opnieuw niet in zit.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging een half uur. 10 minuten vertraging bij de Duitse grens. Als je over de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt, kom je bij knooppunt Oud-Dijk in de file. De andere kant op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem ook 10 minuten vertraging bij Duiven. En 10 minuten extra op de A76 vanuit Geleen naar Aken door de grenscontroles. Vanaf knooppunt Kundeberg rijdt het langzaam.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort. Mercedes-teambaas Toto Wolff die verwacht dat het nog een paar jaar duurt voordat Max Verstappen eventueel de overstap naar zijn Formule 1-team maakt. Dat laat de Oostenrijker weten nu zowel Mercedes als Red Bull hun rijders voor de komende periode hebben vastgelegd. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mercedes verlengde eerder de contracten van George Russell en Kimi Antonelli voor 2027. Tegelijkertijd legde Red Bull de viervoudig wereldkampioen opnieuw vast voor de komende jaren. Volgens Wolff was de situatie daardoor heel anders dan een jaar eerder, toen beide partijen openlijk verkenden of een samenwerking mogelijk was. In iedere seizoenen voerden Mercedes en Verstappen al wel verkennende gesprekken, maar de timing was toen steeds niet optimaal. En Wolff die benadrukt dat de deur voor de toekomst nooit helemaal gesloten is, maar ziet een overstap op korte termijn absoluut niet gebeuren. De teambaas van Mercedes toont begrip voor het besluit van Verstappen om langer bij Red Bull te blijven. Wolff stelt dat teams van topniveau hun zaken op orde krijgen naarmate de teams wennen aan de nieuwe reglementen. Hij verwacht dat Red Bull zich na een wisselvallig seizoen met mindere resultaten weer zal mengen in de strijd om de overwinningen. Met de contractverlenging van Verstappen is er voorlopig een einde gekomen aan de aanhoudende speculaties over zijn toekomst in de Formule 1.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De vertraging op de weg wordt veroorzaakt door grenscontroles. A12 Arnhem-Duitsland vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. De andere kant op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem terugkerend vakantieverkeer. 10 minuten vertraging bij Duiven en op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer file. Tot aan de Duitse grens is je vertraging 20 minuten.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Directeur topvoetbal Nigel de Jong heeft onthuld dat Pep Guardiola de absolute droomkandidaat was om de landelijke selectie over te nemen. Toch viel de keuze uiteindelijk op Xavi Hernandez. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, na het vertrek van Ronald Koeman stelde de KNVB een shortlist op met de 4 potentiële namen, waarin Guardiola direct bovenaan stond als allerbelangrijkste prioriteit. Omdat al snel duidelijk werd dat de succescoach een sabbatical wilde nemen, schakelde de bond al snel door naar Arne Slot als de volgende logische optie op de lijst. Na 2 diepgaande gesprekken over zijn voetbalvisie en werkwijze liet de trainer weten dat hij liever actief wil blijven als clubcoach, wat volgens de Jong volledig gerespecteerd dient te worden. Vervolgens bleven Xavi en Jong Oranje trainer Michael Reiziger over als de finalisten met wie beide begin augustus uitgebreid is gesproken. Volgens de Jong speelde eventuele kritiek vanuit de media op Reiziger geen enkele rol in het selectieproces en blijft het volledige vertrouwen bestaan in zijn toekomst als bondscoach. Peter Bos stond daarentegen nooit op de shortlist, omdat de selectie uitsluitend plaatsvond op basis van het juiste profiel, kwaliteiten en de actuele beschikbaarheid. De definitieve keuze viel vervolgens op Xavi vanwege zijn passie, dominantie en het omarmen van de voetbalcultuur.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. De nasleep van een ongeluk bij Barneveld. Kwartiertje vertraging daar. A12 Arnhem-Duitsland. Bij de grens weer controles en 10 minuten oponthoud vanaf knooppunt Ouddijk. Dan de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. 10 minuten vertraging tussen de afritten Beek en Duiven. Kapotte auto blokkeert de rechterrijstrook van de A50. Vanuit Apeldoorn naar Arnhem bij afrit Hoenderlo. Vanaf knooppunt Beekbergen 7 kilometer file en 25 minuten oponthoud. Kwartiertje vertraging op de A76 vanuit Geleen naar Aken bij de Duitse grens. 2 kilometer file.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Reinier de Ridder heeft zijn eerste gevecht in de licht-zwaargewichtklasse bij de UFC met succes afgesloten. Dit is Nout van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De vechtsporter werkte zijn 3 jaar oudere tegenstander Roman Dolidze in de eerste ronde naar de grond en besliste het duel met een krachtige reeks stoten in het gezicht, waarna de scheidsrechter het gevecht direct beëindigde. Het optreden markeert een belangrijk debuut voor de Ridder in deze gewichtsklasse binnen de belangrijkste bond voor Mixed Martial Arts, waar hij sinds 2024 vooruitkomt. Mixed Martial Arts voegt elementen uit onder meer worstelen, judo, kickboksen en thaiboksen met elkaar samen. Eerder vocht de Ridder in de middengewichtsklasse, waarin zijn laatste 2 partijen tegen Caio Borralho en Brandon Allen werden verloren. In een eerdere fase van zijn professionele loopbaan was de Neder al wel succesvol als lichtzwaargewicht bij One Championship. Na afloop van het gevecht was de Ridder zichtbaar geëmotioneerd door de zwaar bevochten overwinning. Hij deelde dat het verliezen van een wedstrijd al ontzettend zwaar valt en dat 2 opeenvolgende nederlagen voelen als het einde van de wereld. Omdat de intensieve trainingsperiode ervoor zorgde dat hij al 8 weken van huis is, kijkt hij nu enorm uit om naar huis te gaan en zijn kinderen weer vast te kunnen gaan houden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven. 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Langzaam rijden vanaf knooppunt Kundeberg tot aan de grens.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Carlos Sainz heeft het personeel van Williams gevraagd om tegenslagen vooral persoonlijk aan te trekken. Na een moeilijke start van het seizoen met een te zware auto hield hij een speciale toespraak in de Britse fabriek van het team. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, in die toespraak legde Sainz uit dat een Formule 1-team nu eenmaal bestaat uit individuen die briljant zijn in wat ze doen en mentaal sterk genoeg zijn om door dit soort lastige periodes heen te breken. In plaats van de problemen weg te wuiven, spoorde hij alle medewerkers aan om verantwoordelijkheid bij zichzelf neer te leggen. Volgens de coureur zorgt die persoonlijke benadering ervoor dat personeel sterker uit de strijd komt en verder groeit als team. Medewerkers moeten het zich persoonlijk aantrekken, omdat ze weten dat ze er aan de andere kant sterker uitkomen. En als ze dat doen, neemt het zelfvertrouwen enorm toe. Williams die kende een valse start van het seizoen vanwege gemiste privétests en een zware auto onder de nieuwe reglementen. Ja, ondanks die sportieve tegenvaller verlengden Carlos Sainz en teamgenoot Alex Albon onlangs hun contracten. Sainz benadrukt dat doorzetten en de regie pakken uiteindelijk zal leiden tot een succesvollere toekomst voor het team.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Weekend op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vanwege een pechgeval op de A10 Zuid, de buitenring bij Amsterdam Oud-Zuid, 2 afgesloten rijstroken. Daardoor 5 kilometer file en 20 minuten vertraging. 10 minuten vertraging op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem rijdt het verkeer langzaam tussen afrit Loenen en afrit Schaarsbergen.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Mike van Duinen heeft een nieuwe club gevonden. De aanvaller gaat aan de slag bij VV Katwijk. Daarmee begint hij aan een nieuw hoofdstuk na ruim 15 jaar in het betaald voetbal. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Duinen begon zijn loopbaan bij ADO Den Haag en maakte daar zijn debuut in de Eredivisie. De speler groeide uit tot een vaste waarde en kwam uiteindelijk tot 117 wedstrijden voor de Haagse club. Daarin wist hij 27 keer te scoren. Na de periode in Den Haag volgde een buitenlandse stap naar Fortuna Düsseldorf. Vervolgens speelde Van Duinen in Nederland nog voor Roda JC, Excelsior en PEC Zwolle. Tussendoor kwam hij ook nog uit voor het Griekse OFI Kreta. In 2022 keerde Van Duinen terug bij Excelsior, waar hij zijn loopbaan als profvoetballer afsloot. In totaal kwam de aanvaller tot ruim 300 eredivisieoptredens. Die ervaring neemt hij nu mee naar VV Katwijk, waar voormalig teamgenoot Luigi Bruins de hoofdtrainer is. De club laat weten erg blij te zijn met de komst van de ervaren speler. Hiermee krijgt de selectie een belangrijke impuls voor de landelijke competitie. Het is voor Van Duinen een bewuste keuze om zijn loopbaan te vervolgen op Sportpark De Krom en zijn waardevolle ervaring over te dragen aan het team.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Als trotse kledingpartner van de Dutch Grand Prix bedankt Mascot Workwear alle vrijwilligers voor jullie enthousiasme. Mascot Workwear. Testen to work.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A32 is eventjes dicht vanuit Heerenveen naar Leeuwarden voor de controle van de glasplaten bovenop een viaduct, want er is er eentje naar beneden gekomen. Tussen Akkrum en Grauw is de weg

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voetballer Oege Sietse van Lingen kijkt uit naar een nieuwe club in of dichtbij Europa. Het contract bij zijn vorige Thaise werkgever Chonburi is ontbonden vanwege financiële problemen bij de club. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Lingen vernam het nieuws over zijn contract via de media, in plaats van dat hij rechtstreeks door de club zelf werd geïnformeerd over de situatie. Persoonlijke omstandigheden spelen een grote rol bij het vinden van een volgende bestemming. Samen met zijn Franse partner wil de spits graag terugkeren naar de vertrouwde omgeving dicht bij de familie. Frankrijk en België genieten daarbij de eerste voorkeur, maar de voetballer sluit andere opties in het buitenland niet direct volledig uit voor de toekomst. Aan belangstelling is trouwens in ieder geval geen enkel gebrek. Verschillende ploegen uit onder meer Vietnam, Maleisië, Indonesië, Australië en het Midden-Oosten hebben inmiddels interesse getoond in zijn diensten. Ondanks die concrete aanbiedingen gaat de bewuste keuze nu uit naar een verblijf dichter bij huis vanwege de gezinssituatie. In het recente verleden was Van Lingen nog goed voor vele doelpunten en beslissende passes bij de club uit Thailand. Momenteel verblijft de Vries in Leeuwarden om daar zijn conditie op peil te houden in afwachting van een definitieve stap. De speler geeft aan rustig af te wachten wat de komende tijd brengt.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A32 Heerenveen-Leeuwarden is dicht bij Grauw. Er is daar een glasplaat op de weg terechtgekomen. Verkeer richting Leeuwarden kan omrijden via Drachten over de A7 en de N31.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Radio.
1: Sport in het kort. Tennislegende Serena Williams vormt tijdens het dubbelspel op de US Open een koppel met de Spaanse wereldtopper Carlos Alcaraz. Het duo heeft een wildcard gekregen voor het gemengd dubbelspel. Dat is omgebouwd tot een tweedaags toernooi met 16 teams. Dit is Noud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Williams is het haar eerste optreden in New York sinds 2022. Ze won het gemengd dubbelspel daar in 1998 samen met Max Mernet. In het enkelspel kwam ze dit jaar alleen in actie op Wimbledon, waar ze in de eerste ronde werd uitgeschakeld na een knieblessure. Of ze daar meedoet in het enkelspel is nog onzeker. Alcaraz die keert na een lange polsblessure terug op de baan. De nummer 2 van de wereld stond sinds april aan de kant en miste daardoor Roland Garros en Wimbledon. Alcaraz verdedigt tegelijkertijd zijn titel in het enkelspel op de US Open. Het vernieuwde gemengd dubbelspel brengt meer topduo's samen. Zo vormen Arina Sabalenka en Novak Djokovic een team. Bij de mannen ontbreken grote namen. Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld, meldde zich af met een knieblessure, waardoor een finale tussen Alcaraz en Sinner er opnieuw niet in zit.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A32 vanuit Heerenveen naar Leeuwarden is een glasplaat op de weg terechtgekomen bij Grauw. De weg is daar dicht. Richting Leeuwarden moet je dus tot 6 uur vanavond omrijden via Drachten over de A7

0: Grand Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes-teambaas Toto Wolff die verwacht dat het nog een paar jaar duurt voordat Max Verstappen eventueel de overstap naar zijn Formule 1-team maakt. Dat laat de Oostenrijker weten nu zowel Mercedes als Red Bull hun rijders voor de komende periode hebben vastgelegd. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mercedes verlengde eerder de contracten van George Russell en Kimi Antonelli voor 2027. Tegelijkertijd legde Red Bull de viervoudig wereldkampioen opnieuw vast voor de komende jaren. Volgens Wolff was de situatie daardoor heel anders dan een jaar eerder, toen beide partijen openlijk verkenden of een samenwerking mogelijk was. In iedere seizoenen voerden Mercedes en Verstappen al wel verkennende gesprekken, maar de timing was toen steeds niet optimaal. En Wolff die benadrukt dat de deur voor de toekomst nooit helemaal gesloten is, maar ziet een overstap op korte termijn absoluut niet gebeuren. De teambaas van Mercedes toont begrip voor het besluit van Verstappen om langer bij Red Bull te blijven. Wolff stelt dat teams van topniveau hun zaken op orde krijgen naarmate de teams wennen aan de nieuwe reglementen. Hij verwacht dat Red Bull zich na een wisselvallig seizoen met mindere resultaten weer zal mengen in de strijd om de overwinningen. Met de contractverlenging van Verstappen is er voorlopig een einde gekomen aan de aanhoudende speculaties over zijn toekomst in de Formule 1.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dance hits. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een glasplaat op de rijbaan van de A32 terechtgekomen vanuit Heerenveen naar Leeuwarden bij Grauw. Daar is de weg dicht tot 6 uur vanavond. Tot die tijd omrijden via Drachten over de A7 en de N31.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Directeur topvoetbal Nigel de Jong heeft onthuld dat Pep Guardiola de absolute droomkandidaat was om de landelijke selectie over te nemen. Toch viel de keuze uiteindelijk op Xavi Hernandez. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, na het vertrek van Ronald Koeman stelde de KNVB een shortlist op met de 4 potentiële namen, waarin Guardiola direct bovenaan stond als allerbelangrijkste prioriteit. Omdat al snel duidelijk werd dat de succescoach een sabbatical wilde nemen, schakelde de bond al snel door naar Arne Slot als de volgende logische optie op de lijst. Na 2 diepgaande gesprekken over zijn voetbalvisie en werkwijze liet de trainer weten dat hij liever actief wil blijven als clubcoach, wat volgens de Jong volledig gerespecteerd dient te worden. Vervolgens bleven Xavi en jong oranje trainer Michael Reiziger over als de finalisten met wie beide begin augustus uitgebreid is gesproken. Volgens de Jong speelde eventuele kritiek vanuit de media op Reiziger geen enkele rol in het selectieproces en blijft het volledige vertrouwen bestaan in zijn toekomst als bondscoach. Peter Bos stond daarentegen nooit op de shortlist, omdat de selectie uitsluitend plaatsvond op basis van het juiste profiel, kwaliteiten en de actuele beschikbaarheid. De definitieve keuze viel vervolgens op Xavi vanwege zijn passie, dominantie en het omarmen van de voetbalcultuur.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: Somebody else make me feel like. Somebody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een glasplaat op de rijbaan van de A32 terechtgekomen vanuit Heerenveen naar Leeuwarden. Dat gebeurde bij Grauw. De weg is daar dicht en dat duurt nog tot 6 uur volgens Rijkswaterstaat. Tot die tijd omrijden via Drachten over de A7 en de N31. Kwartiertje vertraging voor het verkeer op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg tot aan de Duitse grens 2 kilometer file.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Reinier de Ridder heeft zijn eerste gevecht in de lichte zwaargewichtsklasse bij de UFC met succes afgesloten. Dit is Nout van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De vechtsporter werkte zijn 3 jaar oudere tegenstander Roman Dolidze in de eerste ronde naar de grond en besliste het duel met een krachtige reeks stoten in het gezicht, waarna de scheidsrechter het gevecht direct beëindigde. Het optreden markeert een belangrijk debuut voor de Ridder in deze gewichtsklasse binnen de belangrijkste bond voor Mixed Martial Arts, waar hij sinds 2024 vooruitkomt. Mixed Martial Arts voegt elementen uit onder meer worstelen, judo, kickboksen en thaiboksen met elkaar samen. Eerder vocht de Ridder in de middengewichtsklasse, waarin zijn laatste 2 partijen tegen Caio Borralho en Brandon Allen werden verloren. In een eerdere fase van zijn professionele loopbaan was de Neder al wel succesvol als lichtzwaargewicht bij One Championship. Na afloop van het gevecht was de Ridder zichtbaar geëmotioneerd door de zwaar bevochten overwinning. Hij deelde dat het verliezen van een wedstrijd al ontzettend zwaar valt en dat 2 opeenvolgende nederlagen voelen als het einde van de wereld. Omdat de intensieve trainingsperiode ervoor zorgde dat hij al 8 weken van huis is, kijkt hij nu enorm uit om naar huis te gaan en zijn kinderen weer vast te kunnen gaan houden.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Carlos Sainz heeft het personeel van Williams gevraagd om tegenslagen vooral persoonlijk aan te trekken. Na een moeilijke start van het seizoen met een te zware auto hield hij een speciale toespraak in de Britse fabriek van het team. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, in die toespraak legde Sainz uit dat een Formule 1-team nu eenmaal bestaat uit individuen die briljant zijn in wat ze doen en mentaal sterk genoeg zijn om door dit soort lastige periodes heen te breken. In plaats van de problemen weg te wuiven, spoorde hij alle medewerkers aan om verantwoordelijkheid bij zichzelf neer te leggen. Volgens de coureur zorgt die persoonlijke benadering ervoor dat personeel sterker uit de strijd komt en verder groeit als team. Medewerkers moeten het zich persoonlijk aantrekken, omdat ze weten dat ze er aan de andere kant sterker uitkomen. En als ze dat doen, neemt het zelfvertrouwen enorm toe. Williams die kende een valse start van het seizoen vanwege gemiste privétests en een zware auto onder de nieuwe reglementen. Ja, ondanks die sportieve tegenvaller verlengde Carlos Sainz en teamgenoot Alex Albon onlangs hun contracten. Sainz benadrukt dat doorzetten en de regie pakken uiteindelijk zal leiden tot een succesvollere toekomst voor het team.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Als trotse kledingpartner van de Dutch Grand Prix bedankt Mascot Workwear alle vrijwilligers voor jullie enthousiasme. Mascot Workwear. Testen to work.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een glasplaat op de A32 terechtgekomen vanuit Heerenveen naar Leeuwarden. En dat is bij Grauw. De weg is daar dicht tot 6 uur vanavond. Tot die tijd omrijden via Drachten over de A7 en de N31. De grenscontrole op de A76 vanuit Geleen naar Aken veroorzaakt momenteel een kwartier vertraging. Rijdt langzaam vanaf knooppunt Kunderberg over 2 kilometer.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mike van Duinen heeft een nieuwe club gevonden. De aanvaller gaat aan de slag bij VV Katwijk. Daarmee begint hij aan een nieuw hoofdstuk na ruim 15 jaar in het betaald voetbal. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Duinen begon zijn loopbaan bij ADO Den Haag en maakte daar zijn debuut in de Eredivisie. De speler groeide uit tot een vaste waarde en kwam uiteindelijk tot 117 wedstrijden voor de Haagse club. Daarin wist hij 27 keer te scoren. Na de periode in Den Haag volgde een buitenlandse stap naar Fortuna Düsseldorf. Vervolgens speelde Van Duinen in Nederland nog voor Roda JC, Excelsior en PEC Zwolle. Tussendoor kwam hij ook nog uit voor het Griekse OFI Kreta. In 2022 keerde Van Duinen terug bij Excelsior, waar hij zijn loopbaan als profvoetballer afsloot. In totaal kwam de aanvaller tot ruim 300 eredivisieoptredens. Die ervaring neemt hij nu mee naar VV Katwijk, waar voormalig teamgenoot Luigi Bruins de hoofdtrainer is. De club laat weten erg blij te zijn met de komst van de ervaren speler. Hiermee krijgt de selectie een belangrijke impuls voor de landelijke competitie. Het is voor Van Duinen een bewuste keuze om zijn loopbaan te vervolgen op Sportpark De Krom en zijn waardevolle ervaring over te dragen aan het team.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio. Zijn er zo...

0: Capri Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een glasplaat op de A32 terechtgekomen vanuit Heerenveen naar Leeuwarden. En dat is bij Grauw. De weg is daar dicht tot 6 uur vanavond. Tot die tijd omrijden via Drachten over de A7 en de N31. De grenscontrole op de A76 vanuit Geleen naar Aken veroorzaakt momenteel een kwartier vertraging. Treedt langzaam vanaf knooppunt Kunderberg over 2 kilometer.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Voetballer Oege Sietse van Lingen kijkt uit naar een nieuwe club in of dichtbij Europa. Het contract bij zijn vorige Thaise werkgever Chonburi is ontbonden vanwege financiële problemen bij de club. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Lingen vernam het nieuws over zijn contract via de media, in plaats van dat hij rechtstreeks door de club zelf werd geïnformeerd over de situatie. Persoonlijke omstandigheden spelen een grote rol bij het vinden van een volgende bestemming. Samen met zijn Franse partner wil de spits graag terugkeren naar de vertrouwde omgeving dicht bij de familie. Frankrijk en België genieten daarbij de eerste voorkeur, maar de voetballer sluit andere opties in het buitenland niet direct volledig uit voor de toekomst. Aan belangstelling is trouwens in ieder geval geen enkel gebrek. Verschillende ploegen uit onder meer Vietnam, Maleisië, Indonesië, Australië en het Midden-Oosten hebben inmiddels interesse getoond in zijn diensten. Ondanks die concrete aanbiedingen gaat de bewuste keuze nu uit naar een verblijf dichter bij huis vanwege de gezinssituatie. In het recente verleden was Van Lingen nog goed voor vele doelpunten en beslissende passes bij de club uit Thailand. Momenteel verblijft de Vries in Leeuwarden om daar zijn conditie op peil te houden in afwachting van een definitieve stap. De speler geeft aan rustig af te wachten wat de komende tijd brengt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: What time is it, man?

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een glasplaat op de A32 terechtgekomen vanuit Heerenveen naar Leeuwarden. En dat is bij Grauw. De weg is daar dicht tot 6 uur vanavond. Tot die tijd omrijden via Drachten over de A7 en de N31. De grenscontrole op de A76 vanuit Geleen naar Aken veroorzaakt momenteel een kwartier vertraging. Treedt langzaam vanaf knooppunt Kunderberg over 2 kilometer.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tennislegende Serena Williams vormt tijdens het dubbelspel op de US Open een koppel met de Spaanse wereldtopper Carlos Alcaraz. Het duo heeft een wildcard gekregen voor het gemengd dubbelspel. Dat is omgebouwd tot een tweedaags toernooi met 16 teams. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Williams is het haar eerste optreden in New York sinds 2022. Ze won het gemengd dubbelspel daar in 1998 samen met Max Mernet. In het enkelspel kwam ze dit jaar alleen in actie op Wimbledon, waar ze in de eerste ronde werd uitgeschakeld na een knieblessure. Of ze daar meedoet in het enkelspel is nog onzeker. Alcaraz die keert na een lange polsblessure terug op de baan. De nummer 2 van de wereld stond sinds april aan de kant en miste daardoor Roland Garros en Wimbledon. Alcaraz verdedigt tegelijkertijd zijn titel in het enkelspel op de US Open. Het vernieuwde gemengd dubbelspel brengt meer topduo's samen. Zo vormen Arina Sabalenka en Novak Djokovic een team. Bij de mannen ontbreken grote namen. Yannick Sinner, de nummer 1 van de wereld, meldde zich af met een knieblessure, waardoor een finale tussen Alcaraz en Sinner er opnieuw niet in zit.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een glasplaat op de A32 terechtgekomen vanuit Heerenveen naar Leeuwarden. En dat is bij Grauw. De weg is daar dicht tot 6 uur vanavond. Tot die tijd omrijden via Drachten over de A7 en de N31. De grenscontrole op de A76 vanuit Geleen naar Aken veroorzaakt momenteel een kwartier vertraging. Rijdt langzaam vanaf knooppunt Kunderberg over 2 kilometer.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een glasplaat op de A32 terechtgekomen vanuit Heerenveen naar Leeuwarden. En dat is bij Grauw. De weg is daar dicht tot 6 uur vanavond. Tot die tijd omrijden via Drachten over de A7 en de N31. De grenscontrole op de A76 vanuit Geleen naar Aken veroorzaakt momenteel een kwartier vertraging. Treedt langzaam vanaf knooppunt Kunderberg over 2 kilometer.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een glasplaat op de A32 terechtgekomen vanuit Heerenveen naar Leeuwarden. En dat is bij Grauw. De weg is daar dicht tot 6 uur vanavond. Tot die tijd omrijden via Drachten over de A7 en de N31. De grenscontrole op de A76 vanuit Geleen naar Aken veroorzaakt momenteel een kwartier vertraging. Treedt langzaam vanaf knooppunt Kunderberg over 2 kilometer.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Als trotse kledingpartner van de Dutch Grand Prix bedankt Mascot Workwear alle vrijwilligers voor jullie enthousiasme. Mascot Workwear, testen to work.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een glasplaat op de A32 terechtgekomen vanuit Heerenveen naar Leeuwarden. En dat is bij Grauw. De weg is daar dicht tot 6 uur vanavond. Tot die tijd omrijden via Drachten over de A7 en de N31. De grenscontrole op de A76 vanuit Geleen naar Aken veroorzaakt momenteel een kwartier vertraging. Rijdt langzaam vanaf knooppunt Kunderberg over 2 kilometer.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app. 10 uur. Grand Prix Radio verkeer.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een glasplaat op de A32 terechtgekomen vanuit Heerenveen naar Leeuwarden. En dat is bij Grauw. De weg is daar dicht tot 6 uur vanavond. Tot die tijd omrijden via Drachten over de A7 en de N31. De grenscontrole op de A76 vanuit Geleen naar Aken veroorzaakt momenteel een kwartier vertraging. Rijdt langzaam vanaf knooppunt Kunderberg over 2 kilometer.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een glasplaat op de A32 terechtgekomen vanuit Heerenveen naar Leeuwarden. En dat is bij Grauw. De weg is daar dicht tot 6 uur vanavond. Tot die tijd omrijden via Drachten over de A7 en de N31. De grenscontrole op de A76 vanuit Geleen naar Aken veroorzaakt momenteel een kwartier vertraging. Rijdt langzaam vanaf knooppunt Kunderberg over 2 kilometer.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een glasplaat op de A32 terechtgekomen vanuit Heerenveen naar Leeuwarden. En dat is bij Grauw. De weg is daar dicht tot 6 uur vanavond. Tot die tijd omrijden via Drachten over de A7 en de N31. De grenscontrole op de A76 vanuit Geleen naar Aken veroorzaakt momenteel een kwartier vertraging. Rijdt langzaam vanaf knooppunt Kunderberg over 2 kilometer.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een glasplaat op de A32 terechtgekomen vanuit Heerenveen naar Leeuwarden. En dat is bij Grauw. De weg is daar dicht tot 6 uur vanavond. Tot die tijd omrijden via Drachten over de A7 en de N31. De grenscontrole op de A76 vanuit Geleen naar Aken veroorzaakt momenteel een kwartier vertraging. Het rijdt langzaam vanaf knooppunt Kunderberg over 2 kilometer.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een glasplaat op de A32 terechtgekomen vanuit Heerenveen naar Leeuwarden. En dat is bij Grauw. De weg is daar dicht tot 6 uur vanavond. Tot die tijd omrijden via Drachten over de A7 en de N31. De grenscontrole op de A76 vanuit Geleen naar Aken veroorzaakt momenteel een kwartier vertraging. Treedt langzaam vanaf knooppunt Kunderberg over 2 kilometer.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix.

You are weightless.

0: Als trotse kledingpartner van de Dutch Grand Prix bedankt Mascot Workwear alle vrijwilligers voor jullie enthousiasme. Mascot Workwear. Tested to work.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een glasplaat op de A32 terechtgekomen vanuit Heerenveen naar Leeuwarden. En dat is bij Grauw. De weg is daar dicht tot 6 uur vanavond. Tot die tijd omrijden via Drachten over de A7 en de N31. De grenscontrole op de A76 vanuit Geleen naar Aken veroorzaakt momenteel een kwartier vertraging. Rijdt langzaam vanaf knooppunt Kunderberg over 2 kilometer.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een glasplaat op de A32 terechtgekomen vanuit Heerenveen naar Leeuwarden. En dat is bij Grauw. De weg is daar dicht tot 6 uur vanavond. Tot die tijd omrijden via Drachten over de A7 en de N31. De grenscontrole op de A76 vanuit Geleen naar Aken veroorzaakt momenteel een kwartier vertraging. Treedt langzaam vanaf knooppunt Kunderberg over 2 kilometer.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een glasplaat op de A32 terechtgekomen vanuit Heerenveen naar Leeuwarden. En dat is bij Grauw. De weg is daar dicht tot 6 uur vanavond. Tot die tijd omrijden via Drachten over de A7 en de N31. De grenscontrole op de A76 vanuit Geleen naar Aken veroorzaakt momenteel een kwartier vertraging. Het rijdt langzaam vanaf knooppunt Kunderberg over 2 kilometer.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een glasplaat op de A32 terechtgekomen vanuit Heerenveen naar Leeuwarden. En dat is bij Grauw. De weg is daar dicht tot 6 uur vanavond. Tot die tijd omrijden via Drachten over de A7 en de N31. De grenscontrole op de A76 vanuit Geleen naar Aken veroorzaakt momenteel een kwartier vertraging. Treedt langzaam vanaf knooppunt Kunderberg over 2 kilometer.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?